0: Dit is Radio CHPD op 105.9 FM. Jun Plotitje Radio Station in Elmer, Ontario.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongestalt voor een jesterlijke opbouwing voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zegt wordt en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

Ich wundere nu, wo he die erste Nacht gefehlt haft. Wat von den Gedanken mit der Sinne der Sien sein gegonnen, als he sich doorleed zum Schlopen. He haft vielleicht gewundert, ob he wat schlopen kennen oder nicht. En me han es he sehr einsam gewaast, en vielleicht auch sehr meid. Soweit als wie weten, es dit die erste Nacht in Sien leven, dat he von thuis es war gewaast. Manchmal passiert dort, dort ein junger Jung und Freundhaft, der am Kroch zum Spielen und dann auch zur Nacht blieb. Ein Freund vertelt eine Geschichte, wo aus Hebi 9 oder 10 Jahre alt war, sein Freund am Hahn gekrocht hat, zum Spielen und zum Nacht blieb. Sein Freund kam am Hohle und sie hatte eine schöne Mahlzeit und spielte top, bei der Zeit wie zum Schlafen gegangen. Mein Freund sagt, dort hat alles gut gegangen, wat het bij dat kwam. En hij bangt zich al in huis. Maar hij trok zich zijn nachthand aan en leed zich door met zijn vriend. Hij vertelde dat hij had zich niemals in leven, verheer ook niet noher, zo'n huis gebangt als hij dan den avond had. Dat had lang genomen. Maar schließlich sleep hij in. Tijdig zum morgens woek hij op, trok zich zijn nachthemd af, trok zich zijn kleden aan en ran naar huis. Hij zei dat weer bij een familie was, maar hij had niet opgehit met ranen, maar hij weer thuis was. Geen weer opgewast bij zijn thuis, maar hij weer nu thuis, en vrij zich zei. Hij zei ook dat hij voorken nodig weer